strong. Hey. Ik praat niet over OV. Ik haal de trein voor de vorm. Hey. 100 flessen. 100 flessen.